Medan het flasje draait en levensbrief verkrepen. Zes maar graucht of een boer zijn er bloemen wezen.